Die minute in jong huur, en weet jij niet, met de kere, want de kere naast mijn baas heb je dat vloer in bouw en hebben we jullie erbij. Of met de kompere en biegen naast dat zagen aan schroeven die moraaien die in. Die we zien, wat is zo'n, wat een preferie paas. Zie we niet in die haas, die in je samen. Door met de kompere kona, en paren naar die koning, dat is schroeven die moraaien, kam ik voor de poort aan boven. Of naast mijn baas heb je dat vloer in bouw. Dat je moet zeggen. Hiba grace, Javika, Hiba grace, grace, grace. Bashi bona, bashi fruit. Pick it things and the beer with you. Go to bed, sir. Let me say.